0: temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgen de kans op buien en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans op bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens twee Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans op bui en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de verwoestende bosbranden in Zuid-Spanje zijn nog eens 2 Belgische slachtoffers gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een koppel van 66 en 68 jaar uit Oost-Vlaanderen. Eerder raakte al bekend dat een 63-jarige Belg om het leven kwam bij de branden in de provincie Almeria. Het totale dodental van de natuurramp staat op 13, terwijl nog 8 gewonden in het ziekenhuis liggen. In Houthalen-Helchteren zijn 3 verdachten opgepakt na een schietpartij op de Grote Baan. Volgens HLN raakten 2 van hen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Het incident dat mogelijk ontstond na een uit de hand gelopen buren- of familieruzie zorgde ervoor dat de verbindingsweg een tijd dicht was tussen Hasselt en Eindhoven. Het parket voert het onderzoek. In Oost-Vlaanderen onderzoekt het parket een zwaar incident in het openluchtzwembad van Wetteren. Redders haalden daar gisterenmiddag een 5-jarige kleuter bewusteloos uit het water. Na een reanimatie ter plaatse is het jongetje in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Intussen is er discussie met de familie over de aanwezigheid van een defibrillator, waardoor de betrokkenen ter plaatse wordt ontkend. Die was er wel degelijk. De Verenigde Staten blokkeren vanaf nu alle Iraanse havens in de strategische straat van Hormuz. Amerikaans president Trump verklaart dat de zeestraat zelf open blijft, maar dat alle schepen van en naar Iran geviseerd worden. Economische blokkade is een directe vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Trump heeft voor aanstaande donderdagavond ook een landelijke televisietoespraak aangekondigd. Maar waarover? Dat weten we dus nog niet. De Belgische nationale basketbalploeg moet hals over kop op zoek naar een nieuwe bondscoach. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is na amper 8 maanden stopgezet. Mahé geeft aan dat de job niet langer te combineren valt met zijn andere professionele verplichtingen. Wie hem opvolgt bij de Belgian Lions is nog onbekend. Het weer dan. We krijgen vandaag en de volgende dagen een flinke portie zon met lokaal tropische temperaturen tot 34 graden in binnenland, mogelijk 35 in de Kempen. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend stijgt de kans op buien en lokaal onweer, al blijft het voorlopig nog warm.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Geen enkele Vlaamse gemeente inde vorig jaar meer geld uit gasboetes per inwoner dan Bekkevoort. Met ruim €320 per inwoner is Bekkevoort Vlaams boetekampioen, blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Het gros van die gasboetes zijn verkeersboetes. De gemeente Bekkevoort zelf nuanceert de cijfers. Er lopen twee gewestwegen door Bekkevoort en er zijn dus ook veel doorrijdende auto's. Veel mensen die tegen de lamp lopen zijn ook geen inwoner van Bekkevoort. Dus volgens de gemeente zijn de inwoners van Bekkevoort helemaal niet de dupe. In Betekom zijn zondag meer dan 400 mensen de Demmer ingesprongen tijdens het Big Jump Festival. Al 24 jaar lang wordt de Big Jump georganiseerd om aandacht te vragen voor propere en gezonde rivieren. Betekom was dit jaar ook de nationale locatie voor de actie. Onder meer Vlaams minister van Omgeving Broens trok zijn zwembroek aan om in de Demmer te springen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Zuid-Spanje zijn nog twee Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 3 in totaal dus. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
5: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
4: In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria al 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk werd de brand aangestoken. De politie pakte daar al 2 mensen voor op. In ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten op of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om zuinig te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag kans op regen en onweersbuien. Het blijft wel warm bij zo'n 27 graden.

0: Grūti Imarsāts. Non-stop mūzīk!
1: I want you to want me.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Radio Deemerstad.
4: Radio.
3: Tijdloos. En verfrissend.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerde gisteravond ook nog een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
4: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
3: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is mogelijk aangestoken, 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. Voor de 3e dag op rij heeft de VS Iran aangevallen. Het reageert zo op de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Daar zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat. En dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nogthans een vredesakkoord, maar daar lijkt niets meer van over te schieten. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje om er persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost. Mathieu Goedevrouw.
5: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij. Of je wil je persoonlijke spulje zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
3: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. In Houthalen Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en er is daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet al na 8 maanden. Mahé vindt zelf dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Afwisselend zon en wolken vandaag, het wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en iets minder warm rond 27 graden.

Your love, dat is het. Your love, daar doe ik het voor. Hè. Ik projecteer van alles naar u. Hè. En ik doe dat omdat ik u op een voetstuk plaats. Want ik beeld mij namelijk in dat ik bijzonder verstandige mensen hier aan de andere kant heb. En knappe vrouwen. En zo word ik eigenlijk elke dag rijker. Hè. Elke dag een illusie rijker. Hè.

Nee, dat is duidelijk, denk ik. Ik laat u vandaag niet in de kou staan. De temperaturen in het Demmerland zullen stijgen tot een graad of 34. Je moet roepen als het niet genoeg is, hè.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Mark Anthony, dat is tenminste een zanger die zijn wereld kent. Hè? Die zegt, jij hebt voor mij gezongen, You Sang To Me. En dat is waar, en ik zal nog voor u zingen, hè? Nog menigmalen. Want dit is de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad, waar eigenlijk iedereen mee zingt. En daarom zijn wij allemaal samen de Demer Zangerknapen. Hè? Ze zijn...

Kijk, dit is de reden waarom ik iedereen afraad van te zeilen. Want zeil je voor het eerst, dan sla je een flater. Dus als je niet zeilt, kan je die flater ook niet slaan. En kan je ook geen problemen hebben met trajectcontroles op de Demer. Die zijn er nog niet, hè? En ik weet ook hoe dat komt, hè? Dat is omdat de Demer niet echt passeert in Bekkenvoort, hè? Of de trajectcontrole zou er al lang geweest zijn, hoor. Zij het maar goed zeker, hè? Dit zijn Ike en Tina Turner op Radio Demerstad, de Nightbushes.

Tom Jones is not responsible. Hij is niet verantwoordelijk voor dwaze uitspraken. Geen enkel probleem, dan doe ik het zelf wel. Nog tot 9 uur het Festival der Vloemingen. En weet je wat er zou moeten terugkomen bij deze hete dagen? De Bucket Challenge. Dan zou ik jullie allemaal nomineren.

Contact van Edwin Starr. Daar zijn we begonnen, ja, in 1980, heel lang geleden. En om te bewijzen dat de wereld klein is, de discobars van onze drive-in-shows, die kwamen van een man van drie huizen verder hier in Bekkenvoort. Die kwamen van bij Martijn Laremans. Dan weet je het wel, hè? Enfin, goedemorgen. Warme dag opnieuw, code oranje. Al moet ik zeggen, in Diest lachen ze daarmee, hè? Ah ja, dat zal wel, hè. Diest is al oranje stad sinds 1499. Wat kan het hen schelen?

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19.

High on Emotion van Chris de Burgh, ook de meneer van The Lady in Red. En dat zullen ze wel geweest zijn, dat koppel, High on Emotion, de laatste tijd, maar ze zijn uit elkaar. En nee, lezen wij in de boekjes en in de kranten, ik bedoel Meteor hè, en Céline van Houtsel, die zijn uit elkaar en het gaat niet om een geval van scheef poeperij. Nee, er is niemand in het spel, dat is goed nieuws uiteraard, hè. Voor alle vrije mannen en vrouwen, die kunnen hun kans nu gaan. Hè. Stuur een berichtje. Hè. Johan Verminne, daar gaat ze. Ze stapte.

Jawel, tonk, tonk, tonk, mooie muzieken. De hele dag door op Radio Demerstad. It's heaven for everyone. We hebben het zelf ook, maar dit blue komt uit California. Roy Orbison. Working.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De weg richting het zuiden van Frankrijk blijft vandaag en morgen dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweg Uitbater. Door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die brand blijft maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur daar te blussen. Vermoedelijk is het aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheid identificeerde gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is voor ons in Spanje.
4: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
3: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. En voor de 3e dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers heeft aangevallen met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en ze komen vooral te traag. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje. Om er persoonlijke spullen te stockeren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
5: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
3: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De prijs hangt af van de grootte van het kluisje. Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. Daarna zal het oorlogsverhaal dan in onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. De 2 hoofdrolspelers kregen daar de prijs voor beste acteur. Het is voor Lucas Dont al de 3e keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Zon en wolken vandaag en het wordt warm tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Alles, maar dan ook alles moet naar boven. The only way is up. Jazz and the plastic population. Alles behalve de temperaturen, alstublieft. Hè. Want we slapen nu al in de kelder. Het zal volstaan, hè.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

It's So Easy to Fall in Love, Linda Ronstadt. En moeten we het niet een keer hebben over de Bekkevoortse trajectcontroles? Ja, de burgemeester heeft nog steeds niet getrakteerd. Dat zou nog altijd wel eens kunnen.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben veel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje,

Saskia is gebleven. Ze hield me overeind. We hebben veel gevreden. En dat doen we nog altijd. Saskia is een vrouwtje.

Joske Schone Meid. In oorsprong gewoon Jos. Dan weet je het wel, hè. Dat is LGBTQ, hè. Dat is een transgender affaire, hè. Dat, ja, maar klaarder kan dat niet zijn, denk ik. Radio Demerstad met Roxy Music. And more than this.

Gypsies, Trams en Thieves. Maar ik mag dat niet vertalen, want gypsies zijn zigeuners. En dat mag je niet meer zeggen. De zigeuners, zwervers en dieven. Ik riskeer mij weer veel, hè, jongens. Unia gaat toeslaan, hè.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ella, ze heeft het, Ella, Ella. En France Gall. Food pairing in het Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show. En wie zegt France Gall, die serveert daarbij uiteraard een stukje vers gebakken lever uit de Périgord, in dit geval. Foie gras, inderdaad. En dat koppelen wij vervolgens aan een stukje rode kool. Ja, om het te combineren met Axel Red uiteraard. Dat is wat naïef, dat is waar, maar dat is zeer lekker.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16. 10 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren en dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Zo, bedankt. Jullie waren fijne meezingers met de Les Humphrey Singers. Dat werkt toch aanstekelijk, zo'n naam. Hè? En Mexico. Ja, maar we gaan er nog een bijlappen. Hè? Sugar, honey, honey. Allee, kom op, hè. Je kunt het, hè. Met de

de smiley. Maakt allemaal niet uit, maar... Dat ik toch van iets weet, hè, jongens. Konde jij morgen dat ik mij kan voorzien, hè, van het een en het ander. De Traveling Wilburys nog, vrienden. Handle with care. Dat wel. Tot morgen. Be-

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar ging het om meer dan 1700 ton, bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. In Oost-Vlaanderen is het probleem het grootst. Daar werd dubbel zoveel zwerfvuil gevonden langs de weg. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil ook meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Dieven knipten de kabels door, maar konden geen buit maken. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken, maar het zal nog uren duren. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pille opgevraagd. Dat de werking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
4: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
3: Terwijl de lijn routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. Ons land is niet genoeg voorbereid op overstromingen. Dat besluit het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien maatregelen genomen. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan niet en ze komen vooral te traag. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen al zeker nog dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen afgesloten. Over een afstand van 25 kilometer. Voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. En na lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat kondigt Club zelf aan op X. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Sommer is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken, het wordt tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.

Van het ene circus naar het andere. Ja, het is maar een kleine stap, hè. Maar het swingt nog altijd na het Festival van Vlaanderen. Oprechte dank, beste Rudy, voor de dinsdagochtend uit 1975. De Rubettes waren dat. En zo zitten we op de werkvloer. Een stukje ondernemerschap dat verdwijnt uit ons dagelijkse leven? Nee, dat is nooit fijn. Nee. Vandaag en morgen zijn er opnames van 10 om te zien in Middelkerken. Er zijn toch nog altijd zekerheden in het leven, hè? En er zijn classics en nog enkele verhalen op de werkvloer. Want de verhalenbundel wordt afgesloten en gaat op vakantie tot 15 augustus. Een hele fijne dinsdagmorgen. We zijn met z'n tweetjes. Jij en ik.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: was het jaar van The Reflex, van Duran Duran. De Britse band stond wekenlang hoog in de hitparade. En de concurrentie was groot, want daar stond dan ook de Talking Heads met Slippery People.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel vanaf 1 september de deur. Daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven in Pellenberg bij Lübbeek. En na 74 jaar in het straatbeeld sluit herenmodezaak DK in Aarschot ook binnenkort de deuren. Karin is toe aan haar pensioen. En dan kan ze genieten, net zoals wij doen, van de classics.

0: Zometeen nog een amazing momentje op dinsdag voormiddag. In de wagen, onderweg, thuis of op de werkvloer. Noordkaap en satelliet Suzy komt eraan na deze van de Tam Tam Club.
1: De werkvloer.
0: Er staan 120 jobs op de helling bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden. Dat werd vorige week woensdag vernomen tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De reorganisatie volgt op een eerdere poging om het personeelsbestand af te slanken via vrijwillig vertrek. Het is een flinke klap in het gezicht van de medewerkers op de werkvloer.
1: De werkvloer.
0: Begin september gaat garage Michel in Pelleberg de deuren sluiten. Na 35 jaar verdwijnt daar opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap. Garage Michel in Pelleberg bij Lubbeek. Michel en Christine die bouwden een sterke reputatie op met vakmanschap en klantgerichtheid. Ze blijven tot na het verlof de lopende dossiers afwerken en vanaf 1 september gaat de deur van de garage dicht om gezondheidsredenen.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is hem.

1987, Ride on Track en The Breakfast Club bij Radio Demerstad. Ja, dat zit zo'n beetje in het verlengde van het Festival van Vlaanderen. Toen zaten we nog aan het ontbijt. We zijn ondertussen on track gegaan naar de werkvloer. En ondertussen genieten we van de arbeidsvitamine Radio Demerstad.

Een stukje ondernemerschap, zoals je hoort, ja, dat verdwijnt uit het dagelijkse leven. Dat is nooit fijn, hè? Hier hoor je nog eens wat. De verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. Dit is Quiz Ria. Zometeen nog

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

muziek van The Cats uit het mooie Volendam, de mooie haven in Nederland. Ja, mijn grootvader die zou gezegd hebben, dat moet daar ongelooflijk goede grond zijn. Ja, Monique en Simon kwamen ook vandaar. Jan Smit en Canyon en PZN had daar de grote successen. En deze familie Veerman, ja, daar moet ik je geen tekening bij maken. Na 74 jaar in het straatbeeld sluit dus binnenkort herenmodezaak DK in Aarschot de deuren. Ja, Karin is toe aan haar pensioen. Sinds 1952 bood de familie DK kwaliteit aan en service aan haar klanten als het ging over herenkleding. De uitverkoop is ondertussen begonnen. Dat is een laatste kansje voor de klanten. DK in Aarschot blijft een iconisch onderdeel van het winkelbeeld in de stad. Karin die kijkt terug op heel wat mooie momenten en is zo dankbaar voor al het vertrouwen en al die mooie momenten dat ze met de klanten heeft mogen beleven. Ja, Maxi Priest, we gaan op weg naar 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na weken van ophef over de verouderde werkplek van de gemeentearbeiders in Tieltwingen heeft het bestuur de knoop doorgehakt. De bestaande plannen voor een nieuwe loods aan de Heuvelstraat worden aangepast en er komt een tweede, kleiner loods op het voormalige containerpark in de Dorpstraat. De asbesthoudende materialen op de huidige site worden prioritair verwijderd. Aldus de burgemeester Katrien Houtmeijers. De eerste fase van de fietsring in Sint-Truiden is klaar. De werken aan de slimme beveiligde oversteekplaatsen in Abdijstraat, Diesterstraat, Zout, Kazerne en Stapelstraat zijn klaar. Maar de tweede fase van het project wordt voorlopig niet uitgevoerd, zegt de stad Sint-Truiden. Om de eenvoudige reden, budgettaire beperkingen. De centjes zijn op.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Al maar minder jongeren zien de gevaren in van autorijden onder invloed van drugs. 7 op de 10 zouden het nooit doen, dat is minder dan vorig jaar. Toen zei 8 op de 10 dat. Blijkt uit een nieuw gedragsonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Werner de Doppelier.
5: Dat is natuurlijk een beetje onrustwekkend. Met onze campagne trekken we deze zomer naar de festivals onder de noemer Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt. We roepen eigenlijk de festivalgangers op om vooraf afspraak te maken over hoe ze veilig naar huis geraken.
4: Zoals over wie Bob is of bij wie je kan blijven slapen. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Blijkt uit cijfers die de N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd zelfs dubbel zoveel vuil langs de weg gevonden. En het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen dat vuur te bestrijden. Er zijn ook 4 blusvliegtuigen ingezet. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen nog dicht tussen Parijs en Dijon. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets minder warm, rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het is intussen door de jaren heen een funk- en disco-classic geworden. De Super Freak van Rick James, een grote hit in de zomer van 1981. En zo zitten wij terug op de werkvloer op deze dinsdag voormiddag 14 juli vandaag. Met dank aan de nieuwsredactie om ons bij te praten. Fijn dat je erbij bent. Classics at work, tips, weeks. Je hoorde het daar straks al vertellen in het verhaal op de werkvloer. Er staan 120 jobs op de helling bij schokdemperfabrikant Teneco in Sint-Truiden. Dat werd vorige week woensdag vernomen tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Een onderwerp van gesprek, zometeen in onze koffiecorner. En vandaag en morgen nieuwe opnames van Tienom te zien in Middelkerken.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je twee plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek...

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: Ja, die zou de stem kunnen herkend hebben van Michael McDonald. Dat is de man uit de jaren 80 van Sweet Freedom. En in die tijd, begin de jaren 70, was Michael McDonald een remplaçant. Een vervanger bij de Doobie Brothers. En op zijn naam staat die Long Train Running. 120 banen die zullen verdwijnen bij Tineco in Sint-Truiden. Dat is het onderwerp van gesprek in de koffiecorner.
1: De werkvloer.
0: 120 banen die er zullen sneuvelen bij de schokdemperproducent in Sint-Truiden, bij Tineco. Het bedrijf staat voor woelige tijden. En dat heeft te maken met de reorganisatie die veroorzaakt wordt door de malaise in de auto-industrie en door de sterke concurrentie. Wel, vorige week woensdag was er een bijzondere ondernemingsraad en daar werden de medewerkers ingelicht over de toekomstplannen. Die afvloeien bij Tineco die moeten dit en volgend jaar gebeuren. De vakbonden die starten intussen tijd de procedure Wet Renault om de situatie te kunnen bespreken met de directie. Want daar zullen de komende dagen toch wel aardige woordjes moeten gesproken worden. 120 banen op de tocht. Zometeen Boney M. en Sade in de koffiecorner op dinsdag voor

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Ja, ik heb het altijd zo lief gevonden, hè. De Siphoons en de Sweet Talking Guy. Ja, dat moet echt een heel toffe kerel geweest zijn, hè.
1: Dirk Smees.
0: Ja, zouden dat denken? Nou, vandaag en morgen zijn er opnames van 10 om te zien. Vandaag en morgen zijn er opnames van 10 om te zien op de Zeetijdik in Blankenbergen. Hey, in Middelkerk. Allee, kijk nu, voilà, helemaal de mist in. Vanavond is dat op het Epernayplein. Daar geven K3 en Milk Inc., Niels de Stadsbader en Belle Perez na de opnames nog een mini-concert. Vanavond om 6 uur, Belle Perez en Niels de Stadsbader. Belle gaat het leven weer in handen nemen. En morgenavond om 9 uur een mini-concertje van K3 en Milk Inc. En dat dus na de opnames van 10 om te zien. Die opnames bijwonen, dat is volledig gratis. En die gaan dus door aan het Epernayplein, vlak voor het casino Silt op de Zeedijk in Middelkerken. Maar die opnames bijwonen, ja, dan moet je dus wel naar de kust reizen, hè. You are the sunshine of my life. Een mooie tijd. Het is 9:30 geweest bij Radio Demerstad.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

De classics op de werkvloer. Je luistert Radio Demerstad. Ook in de wagen of thuis met de Dolly Dots en No Other Night. Volgende dinsdag is het Nationale Feestdag. En dat betekent muziek uit ons eigen land wat we op de radio gaan horen. Zoals Emma Bale, zometeen All I Want. Maar ook nog Love komt eraan. En deze hit uit de 90s. Yes.

Muziek uit de Lage Landen, net zoals de Dolly Dots en Oh What a Night uit de jaren 70. De dames Love uit Nederland. Kim Wilde gaat met ons naar het aperitief. Kurt staat er ondertussen al mee klaar. Na 35 jaar sluit Garage Michel op 1 september de deur. Dat hoorden we daar straks vertellen in het verhaal op de werkvloer. En daarmee verdwijnt dus opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van het dagelijkse leven in Pelleberg bij Lübeck. En na 74 jaar in het straatbeeld sluit herenmodezaak Deka in Aarschot de deuren, want Karin die gaat met pensioen. Wij gaan genieten van dat aperitiefje, hè Kurt? En dan is het tijd voor de lunchradio dinsdagmiddag bij Radio Demerstad. Een hele fijne dag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Park Schoonhoven in Aarschoten is de nieuwe speelzone open. Nog niet alle speeltuigen zijn klaar, maar omwille van het mooie weer heeft de stad de speeltuin toch geopend. Er is een hindernissenparcours, een grote uitkijktoren en er komt ook nog een kabelbaan. De zandbank en speeltuigen voor de peuters en kleuters liggen bewust pal in het zicht van het horecaterras. Volgens de stad is de speelzone inclusief en kunnen ook kinderen die minder mobiel zijn zich hier eetleven en uitleven. Als de speelzone helemaal klaar is, staan er in totaal 30 toestellen. De stad Aarschot gaat op dit gedeelte van het park Schoonhoven ook nog bomen planten voor extra schaduw. Er was topoverleg in Hasselt. Limburg trekt aan één koord in de belangrijke spoordossiers. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruke stelt het met grote tevredenheid vast. Kruke kan de steun goed gebruiken in de onderhandelingen met Nederland over twee spoorverbindingen waar Limburg al langer vragende partij was. Het gaat om de reizigersverbinding Hamond-Weert en de spoorlijn 20 naar Maastricht. Maar ja, nu nog de Nederlanders overtuigen. In het najaar zit Krukke opnieuw rond de tafel met de Nederlandse regering.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het Oxy-gebouw op het De Broekeireplein in Brussel is vanmorgen brand uitgebroken. De brandweer bevestigt dat er een grote reddingsoperatie bezig is.
5: De drie brandhaarden zijn allemaal geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search en rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig. Dus zodra we dat we geen zekerheid hebben dat iedereen aanwezig is op het appel, zetten wij die search en rescue verder.
4: Er zouden zo'n 200 arbeiders aanwezig zijn, die worden dus geëvacueerd. Mogelijk zitten er mensen vast in geblokkeerde liften. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Brussel is er protest bezig tegen de besparingsplannen van de regering. Een honderdtal vertegenwoordigers van Belgische NGO's komen op straat omdat er een kwart minder geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking. Je hoort Griet IJzenwijn van de organisatie.
6: Ontwikkelingssamenwerking blijft altijd wel een post waar gekeken naar wordt voor besparingen. Investeren in internationale solidariteit is belangrijk. Betekent eigenlijk dat je gaat gaan investeren in een veiligere, in een rechtvaardigere, in een duurzame wereld voor iedereen.
4: Het is een symbolische actie. Ze staan daar met 50 enorme portretten van mensen over de hele wereld. Bij Oekraïnse drone-aanvallen in gebieden die Rusland bezet zijn zeker 13 doden en 22 gewonden gevallen. Het Russische leger heeft op haar beurt ballistische raketten naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gestuurd. Op verschillende plekken waren er explosies en in zeker 2 wijken zou er brand zijn uitgebroken. Daar is nog geen melding van slachtoffers. We krijgen zowel zon en wolken vandaag en het wordt warm, 33, zelfs 34 graden. Morgen ook een zonnige zomerdag bij 33 graden. Donderdag nog warm en zonnig, vanaf donderdagnacht is er kans op onweersbuien. Dit weekend wordt het dan weer droog en rond 26 graden.

Goedemorgen allemaal, dinsdag. En dit is weer een nieuwe aflevering van het programma Aperitief. U weet dat wij lekkere aperitieven combineren met geweldige classics. In dit uur onder meer Patricia Plaai, Fleetwood Mac en Paddo Bam.

dromen is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Jacobs Verwarming in Tiel Twingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een kracht.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: In Veerle Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

Stevie Nicks en de rest van de band Fleetwood Mac. Die geweldige groepen uit de Verenigde Staten. Don't Stop Thinking About Tomorrow. Hier bij jouw zomerradio. Dit is Radio Demerstad. Straks de informatiefjes. Eerste onder meer nog dit van Toto en Out of Love.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tot zaterdag 25 juli kan je via Brigitte Klaaskens inschrijven voor deelname aan de Smulfietseling. En dat vindt allemaal plaats op 2 augustus. Die vertrekt om 11 uur aan Berkendal in Waanrode. En als je houdt van voetbal, ja, dan kom je de dag van vandaag uiteraard meer dan ooit aan je trek tijdens het WK-voetbal. Maar het is ook de oefenwedstrijd zaterdag 18 juli om 19:30 in de avond tussen Langdorp en Aarschot. De Candyman van Sammy Davis Jr.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Misschien bent u op dit ogenblik wel aan het koken of misschien wel een aperitiefje aan het klaarmaken. En heb je meegezongen terwijl je dat aan het doen bent met dit hier Baja Condios. Hey, na na na. Bij jouw zomerradio. Dit is Radio Demerstad.

Zo'n typisch Amerikaanse rock ballad, zoals dat mooi heet. REO Speedwagon, die hadden we. And I Can't Fight This Feeling Anymore. Morgen ook dan doen wij het opnieuw hier tussen 11 en 12. Morgen op woensdag. Graag tot dan. Gladys Knight en The Pips is een van de laatste. Zo dadelijk na dit jaar. Could It Be Magic van Donna Summer. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waarden.
4: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
3: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie door een brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search en rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
3: Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd er ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptides op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering. Maar die injecties en peptides zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline van Hee van Gezondheidsinstituut Cienzano.
6: Sommige peptides zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat van huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op uw bloeddruk.
3: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen. Dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger, dan halen we tot 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Swing Out Sister en Break Out. Nee, wij breken in, want het is net 12 uur geweest. En dan moeten wij aan de slag, zoals dat gebruikelijk is, hè?
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag, met Patrick van Laar.
0: U blijft toch bij ons, hè, tot een uur of twee. Dat is afgesproken. Jij en ik en ook Anne Christie is erbij. Goedemiddag. En als u aan tafel gaat, smakelijk eten.
3: Ik zou

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Elvis Presley en Burning Love. En daarvoor ook nog Petula Clark. In het Frans, Kiss Me Goodbye. En bent u fan van Franse muziek, dan wordt u vandaag echt wel verwend, hoor. Want dit is Julien Clerc en Belle Hélène.

Dus ik voor dat u toch wel wat kan zingen en dat u een groepsnaam wilt bedenken. En je zegt dan bij jezelf, wow, gekke olifant, dat lijkt me wel wat. Ik denk dat er geen plaats voor u is in diverse hitparades. Nee, ik denk het niet. Vandaag zou je daar niet mee wegkomen. Maar een jaar of 40 geleden ging dat allemaal vanzelf. En zeker als dat in het Engels was, hè, want de groep die we net hoorden heette Crazy Elephant. En Gimme Gimme Good Lovin' was een van hun hits. En dit is de zingende familie Diasmans.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nu het verlof goed en wel begonnen is, zijn de festiviteiten ook op één hand te tellen per dag in deze periode hier in de Demervallei. Maar vrijdag aanstaande is er wel wat te beleven. Vrijdag 17 juli om 17 uur organiseert Ferm Groot Bekkenvoort van aan de zaal Mardijk in Versbeek een wandeling over 5 kilometer. Na afloop kan je genieten van een krok uit het vuistje of een tapasplank. Inschrijven kan via Facebook van Ferm Dames Groot Bekkenvoort.

contacten of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud.

0: onderhoud en herstelling van alle merken en alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.

Trini Lopez en This Land Is Your Land. 62 jaar terug in de tijd. We sluiten dit uur af met Bacelli en Isolo 2. Na het nieuws komen we graag bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn ook verschillende mensen vermist na de brand in het Oxy-gebouw in Brussel op het De Broekeireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Teriel.
4: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
3: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
5: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
3: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlaming.
6: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
3: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat vierde op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
7: En wat nu?

0: We zijn weer helemaal mee met het nieuws en het weer. En dat weer, dat ziet er alsmaar beter uit, hè. Zo hebben we ze graag. Laat ons maar hopen dat het nog een beetje aanhoudt. Billy Joel was de spitsafbijter van dit tweede uur met Tell Her About It. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
2: Samen.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
6: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenbormstraat 30, Alke.
11: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
12: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
13: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
12: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
13: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
14: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Kent u zo nog de overstapjes van Les Gray en zijn vrienden van Mutt? Ja, probeer het maar eens. Vooral voorzichtig zijn natuurlijk. Dat was La La La Lucy, de groep Mutt die vooral in de jaren 70 heel wat stof deed opwaaien in de hitparades. Volgende zondag 19 juli om 16 uur is er een oefenwedstrijd tussen Sporting Hasselt en Antwerpen.

De gebroertjes Gibb, oftewel de Bee Gees en You Win Again. Volgende zondag, 19 juli, vanaf 8 uur... organiseren de Landelijke Gilde van Kortenaken en omliggende gemeenten de Hagelandse Gordel met een parcours van 20 tot 75 kilometer. Er zijn verscheidene vertrekplaatsen, zoals de kasteelboerderij Lemmens in Kortenaken. Zo dadelijk Carly Simon, maar eerst nog een teeny bobber band uit de jaren 70. Dit is Catapult.

Eternal and I Wanna Be The Only One. En zo wil iedereen dan door het leven gaan, zeker. Zaterdag 18 juli om 20 uur vindt in de Gildezaal in Schaffen de kermisquiz plaats voor teams van 5 personen. De beste 5 ploegen worden beloond met een prijs. Vooraf inschrijven is sterk aan te raden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

Sundown en Gordon Lightfoot. En daarvoor ook nog KYD en Don't Stop. Al moeten wij dat wel doen, want onze tijd is voor vandaag dinsdag 14 juli helemaal opgebruikt. We komen graag bij u terug morgenmiddag na 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Zichem komt een wandelpad van het dorpscentrum naar het huis van schrijver Ernest Klaas. Het pad loopt ook richting station en de Demerbroeken. Zo hoeven wandelaars niet langer langs de gevaarlijke N212 om de woning te bereiken. Er bestaat al een wandelroute naar het huis, maar die is niet altijd bruikbaar, want het pad loopt deels door de Demerbroeken en daar is het vaak drassig. Wandelaars moeten daardoor altijd een stukje over de N212 en dat is een drukke baan die niet echt veilig is. Daarom worden stukken van het bestaande pad nu heraangelegd en komt er een vlonderpad door dat moerassige gebied. Zo kan je toch door de mooie natuur naar het huis. De nieuwe verbinding sluit aan op het dorpsplein en het station van Zichem. En zo kunnen de treinreizigers ook te voet naar het huis van Ernest Klaas. Het nieuwe Jessa ziekenhuis in Hasselt wordt geen klassieke zorginstelling, maar een zorgpark waar welzijn en herstel hand in hand moeten gaan. Met de hulp van een Vlaamse subsidie van 500 miljoen euro wordt de financiering van het enorme project haalbaar en kan de beste zorg voor de Limburger gegarandeerd worden. Het zorgpark wordt gebouwd op de huidige Salvator-site.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn mensen overleden. Nog zeker 6 mensen zijn vermist, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Hoeveel doden er precies zijn, is niet duidelijk. Journaliste Nathalie Dijk.
5: Dat heeft ermee te maken met de omstandigheden, want blijkbaar zitten die mensen in een lift die van de tweede verdieping naar beneden is gestort door die brand of door een defect veroorzaakt door die brand. En zij krijgen heel moeilijk toegang tot die locatie. Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een tweede liftkoker is men nu verder aan het zoeken.
4: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren. Je hoort Evelien de Ridder van het parket.
6: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
4: Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Het kindje ligt nog altijd in het ziekenhuis. In de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Na een rustdag is het tijd voor een stevige etappe met 2 cols van de eerste categorie en bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement.
7: Op papier de tweede hele zware rit. Ik nou dat ik goed ken uit 24 ook. Ik was 3e op deze aankomst. Mooie klimmetjes, niet de langste, maar wel lastige klimmetjes. Dus als de benen er zijn, te proberen, ga ik het zeker proberen.
4: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Vanmiddag wordt het 33 graden, veel zon en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag zonnig bij 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag droger en weer 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Jigsaw met Sky High, een nummer dat werd uitgebracht in 1975 op single. En het was ook de titelsong van de film The Man from Hong Kong. Het nummer werd een wereldwijde hit destijds en mocht vandaag Siesta openen.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Inderdaad, weer 2 uur lang siesta op deze bijzonder zomerse dinsdagnamiddag. Welkom erbij allemaal. We hebben straks, gaan we rustig bekijken, de feiten van de dag van deze 14 juli. U krijgt van mij ook het uitgebreide weerbericht en ook deze classic van Joe Cocker. Tonight, goedemiddag. A little

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Yeah.

0: Peter Griffin, een nummer uit 1981 was dat in deze siesta. Ja, we doen het tot 4 uur een beetje rustig aan. En hij deed gewoon mee, beetje rustig aan, stapje voor stapje. Oftewel, step by step.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot.
0: En dan is het nu tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Een ongeziene zondvloed en overstromingen teisterde op 13 juli 2021 de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Rivieren als de Vesder en de Oerte treden buiten hun oevers. Deze klimaatramp eiste in ons land tientallen levens en veroorzaakte miljarden euro's aan schade. En België behaalde in 1928 een van de heetste julimaanden ooit. Op 14 juli van dat jaar, 1928, werden in Hoog-België, onder meer in Rochefort, temperaturen gemeten van 37,8 graden. En op 14 juli 1789 geldt als de begindatum van de Franse Revolutie. Na een woelige periode van enkele maanden, waarin onder meer de Staten-Generaal voor het eerst in 114 jaar bijeenkomt, bestormen woedende en hongerige Parijzenaars de openbare gebouwen van de Franse hoofdstad. En op 14 juli 1918 besluit de Nederlandse regering om de Zuiderzee af te gaan sluiten van open zee en voor een groot deel te gaan inpolderen. En voilà, dat zijn de feiten van de dag. Nu, the real thing. And you to me are everything.

0: Tara Perke, Ti Amo, dat blijft toch een leuk nummer uit 1988. Dat waren Ricky e Poveri. En als je dat vertaalt naar het Nederlands, betekent dat gewoon de armen en de rijken. En daarvoor was het Dimitri van Toren met een lied voor kinderen.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht, het blijft lekker zomers weer vandaag. Wel wat wolkjes, maar voor de rest ook weer heel warm. Temperaturen tot 32 graden. En dan morgen ongeveer hetzelfde weer, 31 graden morgen, maar tegen de avond is er wel kans op een onweer. Donderdag precies hetzelfde, vrijdag dan wordt het net geen 30 graden, 29 graden nog, maar ook dan kans op onweer. En dan vanaf zaterdag tot maandag, dan blijft het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden die vanaf de Noordzee zullen binnenkomen. Maar de maxima die komen uit op een beetje normale temperaturen. Van zaterdag tot en met maandag wordt het ongeveer 24 graden. Dat is zomer.

Dat waren Orchestral Maneuvers in the Dark en Enola Gay, nummer uit 1980. En nu een beetje vooruitblikken naar aanstaande zaterdag. Dan bleef je op de markt van Zichem, zomeranimatie in het park. Er is gratis toegang en het begint vanaf 1 uur met een petanktoernooi. Inschrijven daarvoor doe je via een mail naar de dienst Vrije Tijd, Scherpenheuvel Zichem. Er is ook kinderanimatie vanaf 2 uur. En vanaf 7 uur zaterdagavond zijn er live optredens. En tot en met maandag 20 juli staat de zomerkermis in dienst op de Grote Markt en op de Kaai. Die kermis gaat elke dag open van 2 tot 9, maar woensdag is een uitzondering. Dan begint de kermis al vanaf 11 uur. De markt verhuist morgen wel naar de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. En vrijdag is er daar in dienst nog een prikkelarme namiddag op de kermis. En nu, uit 1989, deze plaat van Dusty Springfield, Nothing Has Been Proof.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

We draaiden straks al Alain Barrière en Noël Cordier met Tu t'en vas. En daarachteraan Genesee met Fly Too High. En nu terug met de beide voetjes op de grond. We kijken even, ja, het wordt zometeen 3 uur. Een update van het nieuws komt eraan hier bij Demerstad. En daarna keren wij terug voor het vervolg van deze siesta. Nu nog Cliff Richard en Baby, You're Dynamite.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Geen enkele Vlaamse gemeente inde vorig jaar meer geld uit gasboetes per inwoner dan Bekkevoort. Met ruim €320 per inwoner is Bekkevoort Vlaams boetekampioen, blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Het gros van die gasboetes zijn verkeersboetes. De gemeente Bekkevoort zelf nuanceert de cijfers. Er lopen twee gewestwegen door Bekkevoort en er zijn dus ook veel doorrijdende auto's. Veel mensen die tegen de lamp lopen zijn ook geen inwoner van Bekkevoort. Dus volgens de gemeente zijn de inwoners van Bekkevoort helemaal niet de dupe. In Betekom zijn zondag meer dan 400 mensen de Demmer ingesprongen tijdens het Big Jump Festival. Al 24 jaar lang wordt de Big Jump georganiseerd om aandacht te vragen voor propere en gezonde rivieren. Betekom was dit jaar ook de nationale locatie voor de actie. Onder meer Vlaams minister van Omgeving Broens trok zijn zwembroek aan om in de Demmer te springen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
5: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
4: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. De redders en de hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was. Maar Evelien de Ridder van het parket spreekt dat tegen.
6: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
4: Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is geen nieuws over zijn toestand. In Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden, naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen, bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen kijken, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders, zoals Oekraïns president Zelensky, Brits premier Starmer en Duits bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 34 graden. Ook morgen en donderdag is het hoogzomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en het wordt iets koeler.

0: Een nummer dat werd geschreven door Phil Collins, die ook de productie deed. Hij schreef het eigenlijk voor de soundtrack van de film Buster. Het werd op de plaat gezet door de Four Tops. En het gaat eigenlijk alleen maar over feesten en plezier maken in die Mexicaanse stad Acapulco.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, we doen nog een uurtje verder, hè. Siesta op deze dinsdagnamiddag. We hebben straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We doen het ook een beetje rustig aan. Zo halfweg houden we weer koffiepauze. En voor de rest alleen maar classic hits, zoals deze van Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland.

cliënten inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open dat

0: De Nederlandse zangeres Anita Meijer met een nummer geschreven door Martien Duijzer. En het is een van de bekendste nummers geworden van deze zangeres. Een van haar grootste hits, dat was Idaho. En daarvoor die Eamon Corner, If Paradise Is Half As Nice.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, en over paradise gesproken, een bezoekje brengen aan Yellowstone National Park in Amerika. Dat kan ook een beetje paradijs zijn. En er was een opa van in de 60 met zijn kleinzoon van 13 jaar naartoe getrokken een paar dagen geleden. En ze zagen daar op zeker moment een bison. Die was op ongeveer 100 meter van hem verwijderd. Ze zijn daar beginnen foto's van maken. Niks aan de hand, die bison was gewoon heel rustig. Maar toen kwam er op een nabijgelegen weg een vrachtwagen voor bij en die is hevig beginnen toeteren. Het gevolg was dat de bison opgejaagd geraakte en de oude man heeft aangevallen. Die werd metershoog in de lucht gecatapulteerd en heeft er een dijbeenbreuk aan overgehouden. De man beseft nu zelf wel dat het allemaal goed afgelopen is, dat het veel erger had kunnen zijn. En hij zegt zelf, ik heb veel geluk gehad, want op zeker moment lag de bison helemaal bovenop mij.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu de Communards, die gaat eigenlijk over morgen woensdag, tomorrow.

waren de Beatles en amai, wat kwamen die er even stevig in vliegen met hun rock'n'roll music. Dit is Siesta, dus we nemen snel een beetje gas terug. En weet je wat, we gaan koffiepauze houden. 3 platen lang gaan we dat doen. We beginnen alvast rustig met Diana Ross en Lionel Richie en hun Endless Love.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Dan Ridgway met Camouflage, daarvoor de Jackson 5 met ABC. En we begonnen onze koffiepauze met een duet van Diana Ross en Lionel Richie en Endless Love. Aanstaande zaterdag dan vindt in De Veen in Heus de Zolder de Nacht van de Atletiek plaats. Het voorprogramma met jeugdcategorieën start om 1:30, het hoofdprogramma om 6:30. En volgende week dinsdag 21 juli ben je aan Carteria in dienst. Welkom voor een rommelmarkt. Volgende week dinsdag van 7:00.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Volmax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vzw.truckersforlifebekkevoort.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.nl.

Van McCoy met een nummer uit 1977, dat was de Soul Cha Cha. Stond ook bij ons in de hitparade, bescheiden hitje, 3 weken lang in de hitlijsten. De hoogste notering was een 28e plaats. En vandaag bijna de laatste plaats in onze fiesta. We hebben er nog eentje, The Fine Young Cannibals met Johnny Come Home. Ik ga me daarbij aansluiten. Ik ga naar huis. Gunter Schepers neemt het over, zometeen na 4 uur.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na weken van ophef over de verouderde werkplek van de gemeentearbeiders in Tieltwingen heeft het bestuur de knoop doorgehakt. De bestaande plannen voor een nieuwe loods aan de Heuvelstraat worden aangepast en er komt een tweede, kleiner loods op het voormalige containerpark in de Dorpstraat. De asbesthoudende materialen op de huidige site worden prioritair verwijderd. Aldus de burgemeester Katrien Houtmeijers. De eerste fase van de fietsring in Sint-Truiden is klaar. De werken aan de slimme, beveiligde oversteekplaatsen in Abdijstraat, Diesterstraat, Zout, Kazerne en Stapelstraat zijn klaar. Maar de tweede fase van het project wordt voorlopig niet uitgevoerd, zegt de stad Sint-Truiden. Om de eenvoudige reden, budgettaire beperkingen. De centjes zijn op.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
5: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
4: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Het Openbaar Ministerie in Oslo ging daar gisteren tegen in beroep, maar kwam daar vandaag op terug. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en hij zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: High Energy. En dat op de Franse nationale feestdag. Le 14 juillet. Het is wel een beetje in mineur. Die bosbranden al daar was. Maar dat allemaal zeg.
1: De spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: We trouwens vanmorgen gelezen in de krant. Dat ook de B&B-uitbaters in Frankrijk er last van hebben. En in Spanje bij uitbreiding. Mensen durven gewoon niet komen. Begrijpelijk natuurlijk. Goedemiddag, welkom bij ons in de spits.
2: Here we go!

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad. Of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
11: Een nieuwe of tweedehands wagen?
12: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
11: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
12: In Waarode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
11: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
12: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
11: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
12: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
11: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
12: Erkend door de meeste verzekeringen.
11: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
12: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Altijd genieten met zo'n fijn nummer. Dit was Gilla. Donderdag, vanaf 19:30, dan vindt aan het Orleanshof, dat is in Aarschot, daar vindt een petanque-toernooi plaats. Dat is bijzonder om eens te bekijken, te aanschouwen. En tot en met zaterdag 25 juli kan je via Brigitte Klaaskes inschrijven voor deelname aan de Smulfietseling op 2 augustus. Dat klinkt alvast goed. Die vertrekt om 11 uur aan Berg en Dal en dat is dan weer in Waarode. Meer info op onze site. Ja, en je leest natuurlijk ook wat op radiodemerstad.be.

Wallis, die wisten echt wel eens uit te pakken toen in 1972. De gitaar hebben ze bovengehaald. Het was een grote hit, blijft ook een fantastisch nummer op te draaien. Long Cool Woman in a Black Dress. Voorlopig is het warm. Veel te warm. Zelfs te warm om te werken. En dat mag niet, dat is niet gezond als je in te hoge temperaturen werkt. Maar Frank Boeien die wil ons toch een beetje opkoteren, zoals dat heet. Hij doet dat door een liedje te zingen. Dat deed hij al in 1983 en we gaan het nog eens draaien. Het is 16:30 ondertussen. Hier is Frank Boeien met Doe Iets.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De nummer 1 in Classic Hits.
3: Classic Hits, hou vast.

Schoon, schoon, how many times van Laurie Speed. Het is tijd om te relaxen. De werkdag achter de rug en dan mag je even achterover gaan hangen. Een aperitiefje daarbij, bijvoorbeeld. En wij zorgen hier voor de muziek. Dit is toch wel waanzinnig schoon. Het is Gregory Abbott, de jaren 80, de voeten uit. Geniet mee van Shake You Down.

0: Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Vandaag is het in Frankrijk de nationale feestdag, le 14 juillet. Binnenkort is dat bij ons in België. Heel binnenkort zelfs nog een goede week, op 21 juli. En het is nu al geweten, er is een Te Deum in de Hasselse kathedraal. En dat zal bijgewoond worden door onze prins Laurent.

Esem. Radio Darmstadt.

Geweldig Virginia van Bill Amesbury in de spits bij Radio Deverstad. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Wij schakelen over naar Liza Minnelli. Eind jaren 80 maakte die nog eens een plaat. Maar we kennen haar eigenlijk vooral als actrice. Ze is trouwens de enige Oscar-winnaar, wist je dat, in de geschiedenis, wiens beide ouders ook een Oscar hebben gehad. Ze is de dochter van Judy Garland, per slot van rekening. Die we dan weer kennen uit The Wizard of Oz. En Liza kennen we uit Cabaret en nog zoveel meer. Vooral ook van dit nummer, want we draaien dat nog steeds bij Deverstad. Losing My Mind, het wordt weer genieten.

En zo is het alweer bijna 5 uur. Dat wil concreet zeggen dat onze nieuwsredactie op post is. Er komt een duimpje uit die richting, ze zijn helemaal klaar. Je mag je dus verwachten aan een nieuwsbulletin. Ik ben benieuwd, zo dadelijk om 4 uur. Na deze meneer Elvin Stardust.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Dat is het vroegere muntgebouw waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort Brecht Spijbroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
4: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
3: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
5: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is waar, het is beter genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
3: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken nu de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen heel wat regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit in die commissie.
6: Er gaan zeker bijkomende maatregelen genomen worden. Dus er is een mogelijke opschaling van code geel naar code oranje. Dat betekent dan bijkomende oppompverboden. Nee. En ook bijkomende maatregelen richting scheepvaart. Een spreuverbod is voorlopig nog niet aan de orde. Dus hier is wel de boodschap aan iedereen van kijk, wees zuinig, wees spaarzaam met dat schaarse water. Ga geen gazon besproeien.
3: Op sommige plaatsen is meer dan 2 maanden normale regen nodig om weer wat op een normaal niveau te komen. Marius Borg-Huybie, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Huybie kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit heeft zelf het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en ze lijdt aan longfibrose. Dat is een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
7: En wat nu?

Mogelijk is het je al opgevallen. Coca-Cola heeft een nieuw uiterlijk. Deze zomer ze hebben hun bekende verpakkingen in een nieuw jasje gestopt, waardoor alles nog veel beter... Je moet maar eens bekijken, het is echt de moeite waard. Waardoor alles nog sterker in de verf wordt gezet. Voor alle duidelijkheid aan de vertrouwde smaken, zeggen ze bij Coca-Cola, hebben ze helemaal niet geraakt.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016-502-270.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet.
5: Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Het was het jaar 1979 en op de radio kon je luisteren naar Status Quo. Die hadden toen een grote hit met dat nummer dat je dat kan horen. Whatever You Want. En precies 20 jaar later, net voor het millennium begon, draaiden we dit op de radio. En we doen dat vandaag nog altijd. Gewoon omdat het een toffe plaat is van Cher.

vanaf het weekend wordt het frisser en misschien is dat vrijdagavond ook al zo. Om 5 uur organiseert Ferm Groot Bekkenvoort van aan de Mardijk in Versbeek een wandeling over zo'n 5 kilometer. Na afloop kan je genieten van een krok uit het vuistje of een tapasplank. Ik krijg het water in de mond. Inschrijven kan via de Facebookpagina van Ferm Dames Groot Bekkenvoort. En onze Frits heeft natuurlijk een link gezet op onze website op radiodemerstad.be. Dit komt ook uit onze eigen regio. Wie

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Paradise, de ABBA'tjes. Als je graag wil genieten van de grootste hits aller tijden, ik heb goed nieuws. Dan zit je uitstekend bij Radio Deverstad. Want je hoort ze hier de hele dag door, de grootste namen uit de muziekgeschiedenis. En daar mogen we deze dame zeker bij rekenen. Wie kent ze niet? Kay Wilde, haar carrière begon eind jaren 70, begin jaren 80. En dit nummer is een onderdeel van haar vaste repertoire. Never Trust a Stranger.

Ik weet dat nog, vroeger in de zomer zongen wij ontstemd in het midden van de waai. Het was Madness met Our House, voor alle duidelijkheid. Meezingen, het is allemaal toegestaan. Zeker bij ons, bij Radio Demerstad. Dit is toch een meezinger van formaat. Christophe,

winkeldagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Dat is het nummer van de King van Elvis in de versie van UB40. Allee, come on. We zetten een andere plaat op. En wat voor een. Jongens, dit blijft zo goed. Jolene Dolly Parton.

Jalien. Hey, Willem. Ik heb hem gisteren horen vertellen, Willem de Groot, net voor 8 uur, dat hij vandaag iets zal doen rond Le 14 juillet. Hij gaat die Franse chansons allemaal draaien. Dat is beloofd. Willem de Groot, na het nieuws en na Crystal Waters. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is de civiele bescherming bezig met de berging van de lichamen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Je hoort Brecht Spreibroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
4: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om onderzoek te voeren.
3: Die berging kan nog een hele tijd duren. Volgens de Brusselse burgemeester Kloosen werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
5: Het is een echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar, het is spijtig genoeg, het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
3: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
6: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evolueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
3: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. De DNS Torup wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Torup was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede. Hij reed kort voor de strepen weg uit een groepje achtervolgers.
7: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wel gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus ik had tevreden.
3: De Fransman Paul Sexas werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
8: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, die plaats zou ik ook wel willen vertoeven. Heaven is a Place on Earth. De eerste solo-hit van Belinda Carlisle. De zangeres die debuteerde bij de groep The Go-Go's. Die we kennen van Our Lips Are Sealed en Vacation. En zo begonnen we op deze dinsdag 14 juli 2026. Welkom bij Demerstad en dank je Gunther voor de spits. En het is feest in Frankrijk, le 14 juillet. Een feestdag voor de Fransen.
1: Van 6 tot 8.

0: lading.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix,

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP.

0: Let the music play. Ja, dat is wat we 24 uur per dag doen bij Radio Demerstad. De tofste classics uit de 60s, 70s en 80s. En af en toe ook wel eens een uitstapje naar de 90s en de nillies. Barry White, Let the music play was dat. En de kinderen die kunnen ook naar hartelust spelen. Dat kan tijdens het plein op wielen dat de hele week is opgesteld aan de sporthal van Averbode met de sport- en spelmateriaal en dat onder begeleiding van monitoren. Je kan er elke dag terecht tussen 13 en 17 uur. De deelname is gratis. Nee, zelfs vanaf 9 uur 's ochtends kan je er terecht tot 5 uur. En dat nog morgen donderdag en vrijdag in Averbode. En wat hebben we nog meer? Wel, Kiezigem Kermis, dat begint morgen met onder andere een comedyavond. Donderdag staat het Springkastelenfestival opgesteld vanaf 12 uur. 'S avonds is er een bingoavond. Vrijdag om 2 uur zet het seniorenfeest in. En zaterdag dan komen de sportievelingen aan bod. Vanaf 4 uur is er de stratenloop. En dat om 19 uur is er ook nog Kieke Rockt, een rockavond. En zondag, om af te sluiten, is er een gravel- en of mountainbike-tocht vanaf 8 uur 's ochtends. Na de middag kan je aanschuiven aan de barbecue en de kermis wordt afgesloten met een Vlaamse nacht. Heel wat te beleven dus op Kiezigem Kermis vanaf morgen tot en met zondag. En nu naar Leuven voor Milo, want hij wordt vandaag 45 jaar.
1: I

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

Ja, muziek uit Frankrijk, dat kan natuurlijk niet ontbreken op de Franse nationale feestdag, de 14 juillet. Dat was Gilbert Montagnier, bekend van de Fool, maar in de jaren 80 maakte hij met dit zomersmelodietje een comeback en dat heette Le Sunlight des Tropiques. Nu donderdag, dan opent de bar van Film op Wielen om 19:30 aan de Orléans-toren in Aarschot. En bij zonsondergang kan je dan kijken naar een stille film in open lucht. En die heet Nosferatu, met live begeleiding op piano door Martin Jansen. Dat is zeker de moeite. En in of aan het Orléanshof vindt dan weer een pétanque-toernooi plaats. Donderdagavond ook om 19:30. En hou je van een stevige wandeling, dan kan je vrijdag in de vooravond vanaf 5:00 op stap met Ferm Groot Bekkenvoort van aan de Mardijk in Wersbeek. Een wandeling over 5 kilometer en na afloop kan je genieten van een krok uit het vuistje of een tapasplank. Je moet wel inschrijven via de Facebookpagina van Ferm Dames Groot Bekkenvoort. Ik zou zeggen, allen doen, want het

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel.

116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt Dekessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij Dekessel.

0: Deze Fergal Sharkey mag even wachten. We hadden net Céline Dion trouwens, die op 12 september begint aan een reeks concerten in Parijs. Wat comeback concerten gaan worden sinds haar gezondheidsproblemen. Wij draaiden nog eens I'm Alive. Maar festivalitis, dat is er in onze regio de komende dagen. Want het is rockherktijd, vrijdag en zaterdag. Maar dit jaar ook een dagje extra met Rockherk Encore. We gaan het er even over hebben met Maarten Ruhlens van de organisatie. Maarten, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een dagje extra Rockherk, Rockherk Encore. Die dag extra?
1: Wel, we spelen al jaren met het idee om toch het festival een beetje uit te breiden aan een derde dag. Maar dat is niet zo evident natuurlijk, want we zijn ook een ploeg vrijwilligers. Mm-hmm.

0: Maar dit jaar kregen we Pommelien Thijs aangeboden door het boekingskantoor.
1: Oh.
0: Dat is iets minder ons DNA, want we gaan het iets voor iets meer harde muziek. Maar dan hebben we gedacht, we gaan dat toch doen, want dat is een kans die we krijgen. En we hebben gewoon een extra dag bedacht, waarop we enkel onze mainstage open doen. En op halve capaciteit, 6000 mensen, plaats van 12.000.
1: Ja, 6000 mensen. En is de ticket, of zijn de tickets daarvoor al uitverkocht of zijn er nog verkrijgbaar?
0: Nee, sinds afgelopen namiddag zijn ze volledig uitverkocht.
1: Oh, dus sinds kort eigenlijk.
0: Ja, klopt.
1: Oké, dus geen plaats meer voor de fans van Pommelien Thijs en de andere artiesten die er zijn. Dat is wel ietsje commerciëler dan wat jullie op de andere twee dagen brengen, hè?
0: Ja, klopt. Maar als festival moet je natuurlijk een beetje heruitvinden af en toe. Dus de extra dag, we krijgen Concord, lijken we open naar een breder publiek.
1: Ja, oké. Okay. Met wat regiogenoten ook, hè? Zoals Kaat van Stralen. Toch wel een madame met ballen, hè?
0: Absoluut, absoluut. En er komt er ook nog Monza bij, dat is ook uit de streek.
1: Ja.
0: Blackbox Revelation en Young Yellow.
1: Oké, dus dat is zeker de moeite. Is dit een eenmalig iets of gaat die extra dag behouden blijven de komende jaar?
0: Daar hebben we eerlijk gezegd nog geen idee van. Dat gaan we evolueren na het festival.
1: Ja.
0: Maar als het aan mij ligt, gaan we daarmee verder, ja.
1: Oké, dus jij ziet het alvast helemaal zitten. En het is uitverkocht, die eerste die Rock Herkankard dag. Dus dat zit wel goed. Het is wel op volle capaciteit de andere twee dagen. En ook daar loopt de ticketverkoop snel, hè?
0: Ja, klopt. De zaterdagtickets zijn weg. De commies zijn zo goed als uitverkocht. Enkel voor vrijdag zijn er nog een beetje tickets.
1: Oké, dus snel zijn is de boodschap voor de fans, hè. En ook daar wat regiogenoten, zoals Portland bijvoorbeeld?
0: Absoluut. We focussen vooral op Belgische en Limburgse bands, want we zijn ook wel een regionaal festival.
1: Ja.
0: En we combineren die dan graag met ook internationale headliners natuurlijk.
1: Ja, en die internationale zijn ook niet de eerste de beste, hè, met de Libertines en de Manic Street Preachers.
0: Ja, daar zijn we heel fier op. Dat zijn toch wel ondertussen de grootste band die we ooit geboekt hebben, denk ik.
1: Oh ja.
0: Dat zie je ook aan de kaartenverkoop. Dat gaat ook daardoor supergoed. Het zijn toch wel allebei legendarische bands in het genre.
1: Ja, oké. Okay, prima. En het wordt ook weer warm. Hebben jullie daar maatregelen rond?
0: Ja, zoals het er nu naar uitziet, gaat vooral de donderdag heel warm worden. En we voorzien dan nevelkanonnen. Er is gratis kraantjeswater. We hebben zonnecrème. En we hebben gelukkig een heel mooi terrein met heel veel bomen en heel veel schaduw. Dus het gaat sowieso, ondanks de warmte, een heel leuk feestje worden.
1: Oké, en ik wens jou daar heel veel succes mee. Dank je dat je even tijd wilde maken. En dan laat ik je nu verder vergaderen. Dank je, Maarten.
0: Met veel plezier.
1: Goedenavond, hè.
0: Dag.
1: Dat was Maarten van Rock Herk met Rock Herk Encore. En je hoorde het, je kan er niet meer bij voor Pommelien Thijs, de fans. Want het concert Rock Herk Encore met 6000 mensen die erin kunnen, die zijn dus allemaal weg. En ook voor vrijdag en zaterdag ziet het er goed uit. Succes, Rock Herk.

is hard to find these days. Dat concludeerde Fergal Sharkey midden jaren 80 en met succes. Je hoorde het net, Rock Herk, de komende dagen donderdag, vrijdag en zaterdag in het Oldenhof in Herk de Stad. En je hebt het gehoord, voor donderdag is alles uitverkocht. Ook de combi-tickets voor vrijdag en zaterdag zijn weg. En ook de zaterdagdagtickets, die zijn allemaal de deur uit. Enkel voor vrijdagavond zijn er nog tickets voor Rock Herk. Zometeen het nieuws van 7 met de laatste stand van zaken over het drama in Brussel bij de brand. En daar zou net ook het 6e slachtoffer bovengehaald zijn. Betekent dus 6 doden te betreuren bij de brand in Brussel. Details zometeen dus in het Belga nieuws. Maar eerst uiteraard nieuws uit de regio met Chris. Eerst heb ik nog voor jullie Rob de Nijs. En dat is een nummer uit het album Pure Sang, wat hij midden van de 80's uitbracht. En uit dat album halen we dit nummer nog eens. San Benito. Heel graag tot zo voor deel 2 van de show.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeenteraad van Gebets heeft onlangs een belangrijk voorstel van CD&V Plus goedgekeurd. De partij pleitte met succes voor een transparantere aanpak van het Vlaams grachtenbestand 1.0. Inwoners en landbouwers worden voortaan actief betrokken bij de validatie van de kaarten, omdat de huidige computergestuurde kaarten te veel fouten bevatten. CD&V Plus krijgt dus steun voor dat grachtenplan. Lokale kennis moet zwaarder wegen dan een computerkaart, zeggen ze. En daar was iedereen het mee eens. De stad Scherpenheuvel-Zichem onderzoekt de mogelijkheid om een deel van het centrum autovrij te maken. Het gaat voor alle duidelijkheid om een proefproject en geen definitieve opstelling of beslissing. Concreet bekijkt het bestuur of het mogelijk is om het deel dat tijdens het bedevaartseizoen op zondag afgesloten is, ook op zaterdag verkeersvrij kan gemaakt worden. Een andere optie is om het deel van aan het Guldenvlies tot aan de fontein af te sluiten. De stad zou op het verkeersvrije deel dan bijvoorbeeld animatie kunnen voorzien. Het idee past volgens schepen van lokale economie Geert Janssens in een breder plan om voor een bruisend stadscentrum te zorgen. De stad gaat daarvoor nog in overleg met inwoners en handelaars vooraleer ze daar een beslissing in neemt. Maar misschien zijn het die laatste, die handelaars, die het meest kritiek zullen hebben. We zullen zien.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het Oxygebouw in Brussel is nu ook het lichaam van een zesde slachtoffer geborgen na de zware brand daar. Alle slachtoffers lagen in één van de twee liften die naar beneden waren gestort. De civiele bescherming gaat ook de tweede nog openbreken om te zien of er nog meer slachtoffers zijn. Er was vooraf wel sprake van 6 vermisten. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
5: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog expert brandveiligheid gaat sowieso terug op ter plaats komen. De toezicht wel zijn op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
4: Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond bij de brand. Die brak vanmorgen uit tijdens renovatiewerken in het gebouw. De oorzaak kennen we nog niet. Het waren effectief agenten van de immigratiepolitie ICE die gisteren een man van 26 van Colombiaanse afkomst doodgeschoten hebben in de Amerikaanse staat Maine. Dat schrijven Amerikaanse media. Gisteren was dat nog niet duidelijk. De man zou aan het werk geweest zijn als pakjesbezorger toen ICE hem wilde tegenhouden. Een van de agenten schoot daarop 4 keer op de man. Volgens ICE wilde hij zijn wagen als wapen gebruiken, maar op videobeelden zien we toch iets anders. Zoals dat bij eerdere incidenten met ICE ook al het geval was. De Deen Jes Doorhoop wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Doorhoop was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij keerde kort voor de streep terug in een groepje achtervolgers en sprintte zelfs nog weg.
6: 2e geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
4: De Fransman Paul Sexas werd 3e, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui. Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.

0: De discoband in de jaren 70. KC en de Sunshine Band. En dit was hun grootste, denk ik. That's the way I like it. Zo horen we het graag op deze 14 juli 2026. Welkom allemaal. Dit is Radio Demerstad. En ik blijf nog een uurtje. Hopelijk jullie ook.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Zomerradio. Radio Demerstaat.
6: Don't get tough.

Dikke nummer 1 intussen 40 jaar geleden. En het was te horen op de soundtrack van de film The Jewel of the Nile met Michael Douglas en Kathleen Turner in de hoofdrollen. En dan kijk ik weer even naar onze weekendkalender. Zaterdag vindt in het stadion De Veen in Heusden-Zolder de Nacht van de Atletiek plaats. Het voorprogramma met de jeugdcategorieën begint om 12:30 en het hoofdprogramma met de onder andere topatleten als Rani Rosius, Noor Vits en Paulien Kokuit, dat begint om 18:30. Het volledige programma en alle info vind je op de website nachtvandeatletiek.be. En het is vandaag 14 jaar geleden dat de mannelijke helft van het duo Cindy und Bert overleed. Bert werd er 66. Dit is Immer wieder Sonntags.

0: toen uit dat geweldige, succesvolle album But Seriously, met onder andere ook Another Day in Paradise. En dit was een van de opvolgertjes. Het enige nadeel was dat al die nummers behoorlijk lang duurden. Ook dit bijna 5 minuten. Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven. En heel belangrijk nieuws voor degenen die in die stemomgeving gaan rijden. Want er zijn nieuwe camera's geïnstalleerd. Namelijk ANPR-camera's op de Leuvense Steenweg. En trajectcontrole komt er op de Halense Baan. De ANPR registreert nummerplaten om de politie te helpen bij het opsporen van geseinde voertuigen. En deze functie wordt eind juli geactiveerd. De trajectcontrole op de Halense Baan, die zou normaal actief worden begin september. Maar daarover wordt nog gecommuniceerd. Op de Leuvense Steenweg zijn het enkel ANPR-camera's en daar komt dus geen trajectcontrole. Er gaat dus enkel een nummerplaten registreren om de politie te helpen. Goed, dus u bent gewaarschuwd. Jullie dus zullen die camera's actief worden, die ANPR-camera's. En de trajectcontrole, dat is pas voor september. Maar goed, een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard. En dit is John Terra met een bewerking van The Wicked Game van Chris Isaak. In het Nederlands heet dat Betovering.
1: Was

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, dit was zowat het begin van de carrière van Ray Parker Jr. als leadzanger van de groep Radio. In 1978 ging het over Jack and Jill. En nadien volgden nog een paar hits als You Can't Change That en A Woman Needs Love Just Like You Do. Nu zaterdag vanaf 1 uur beleef je op de markt van Zichem zomeranimatie in het park, kortweg ZAP. De toegang is gratis. Om 1 uur begint het petanketoernooi. Daarvoor moet je wel inschrijven bij de dienstvrije tijd van Scherpenheuvel Zichem. Om 2 uur begint de kinderanimatie. En vanaf 7 uur zorgen live optredens voor de ambiance. Zomeranimatie in het park op de markt in Zichem. En wat heb ik dan voor je klaarstaan? Tenminste, dat gaan we toch klaarzetten. Dat is muziek uit de New Wave-periode. Hier zijn de Thompson Twins uit het begin van de 80's. En ze doen het, of ze deden het, in de naam van de liefde. In the name of love.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Het blijft een heerlijke meezinger, deze Thunder Island van Jay Ferguson. Vooral in Amerika een dikke hit geweest. En het droge, warme weer heeft ook gevolgen voor het eerste weekend van Tomorrowland in de Schorre in Boom volgend weekend. Want er zal geen vuurwerk of pyrotechnische technieken gebruikt mogen worden. Het is zowel op de camping als op het festivalterrein te veel risico. Het is er te droog en er geldt dan ook code oranje tot en met dinsdag. Geen vuurwerk dus, dat zullen we toch wel moeten opvolgen. Je hoorde.

De Seven Wonders van Fleetwood Mac met de geweldige stem van Stevie Nicks. Dat was een van de vele songs uit dat geweldige album Tango in the Night. Met onder andere ook The Big Love op en Everywhere, om er maar een paar te noemen. Op het WK voetbal zitten we in de eindfase met de halve finales. En daar beginnen ze vanavond mee. Frankrijk tegen Spanje. Spanje dus, hè, en niet de Rode Duivels die met 2-1 onderuit gingen vorige vrijdag. Maar dus Frankrijk-Spanje om 9 uur. En de andere halve finale is voor morgen ook om 9 uur tussen Argentinië en Engeland. En dan kennen we de finalisten die zondag zullen strijden om de wereldtitel in het voetbal. Zometeen meer klassiekers non-stop. En op deze 14 juillet eindigen we in het Frans.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Pieterskerk in Langdorp werd de voorbije jaren op een krappe manier gerestaureerd, maar op termijn wordt de ganse site rond de kerk ontwikkeld tot een levendige groene plek met sociale en maatschappelijke meerwaarde. De infrastructuur krijgt ook toeristisch een belangrijke functie. Er is opnieuw een belangrijke schakel in die toeristische functie ingevuld, want het voormalige dodenhuisje aan de kerk in Langdorp werd de afgelopen maanden gerenoveerd en heringericht als Huis der Weemoed. Het huisje wordt ook ingeschakeld als toeristisch infopunt. De inrichting van het huisje gebeurde in herkenbare Mirode huisstijl en wordt doorgetrokken naar de buitenomgeving. Praktisch werd ook gedacht aan de bezoekers van het kerkhof, want aan de buitenzijde is een waterpunt voorzien dat ze kunnen gebruiken. Na een heraanleg van 1,5 jaar is speeltuin De Koekoek in Halen opnieuw open. De vernieuwde recreatiesite is bij de start van de zomervakantie ingehuldigd. De werken gingen eind 2024 van start en omvatten onder meer de aanleg van een nieuw skatepark, nieuwe speeltoestellen, wandelpaden en extra groen. Met de heraanleg wil de stad van De Koekoek opnieuw een centrale ontmoetingsplek maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met de vernieuwing geven we een van de belangrijkste recreatieve ontmoetingsplaatsen van de stad Halen nieuw leven, zegt burgemeester Erik van Roelen. We hebben bewust gekozen voor een combinatie van speelwaarde, ontmoeting en vergroening.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de 2e lift nog openbreken, om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
5: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug op ter plaats komen. De toezichtsvelden op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
4: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000 of ruim een 1/5 meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir.
6: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maakt een wereld van verschil voor deze kinderen.
4: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. De transfer van Rode Duivel Jurri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad. Of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
2: Een zomer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Van Mossel presenteert... Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Heden.
4: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
3: Ook op camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van die andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latré.
5: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
3: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaans president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
1: Het is 10 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, wereldnieuws.
4: Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na het advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Ede.
5: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
4: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. En ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. Dat heeft de gouverneur beslist. Het verbod geldt ook voor sfeervuur, zoals vuurkorven bijvoorbeeld. Er zijn nog veel vragen na de dodelijke brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journaliste Nathalie Dijk.
6: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
4: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van de andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latree.
7: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
4: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. En de transfer van Rode Duivel Yuri Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden. Donderdag hetzelfde weer en tot 32 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer bij 28 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Waaslandhaven staat een containerschip in brand. Daarbij zouden tot 20 gewonden gevallen zijn, dat meldt ALN. Het medisch interventieplan is afgekondigd omdat er mogelijk giftige dampen vrijkomen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn veel vragen na de dodelijke brand in het Oxygebouw in Brussel. Daarbij kwamen 6 arbeiders om. Hun lichamen lagen in een van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Maar het is niet duidelijk wat ze daar deden, zegt journalist Nathalie Dijk.
4: Eerst dachten we dat het om 2 zogenaamde werfliften ging. Maar dan bleek eigenlijk al vrij snel dat het om de gewone nieuwe liften die al in het gebouw geïnstalleerd waren ging. Maar ja, het gebouw zou pas opgeleverd worden in november. Dus je kan je wel de vraag stellen, ja, waren die liften al gekeurd? Mochten ze die liften eigenlijk wel al nemen? Waarom hebben ze die liften genomen? Was het om te vluchten?
3: Dat wordt nog onderzocht, net als de oorzaak van de brand. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de bosbranden in Fontainebleau bij Parijs aangestoken heeft. Met een aansteker en benzine. De man is opgepakt, samen met nog 5 andere verdachten. In totaal is in Fontainebleau al meer dan 2000 hectare natuur afgebrand. In ons voetbal wordt de wedstrijd tussen Charleroi en Oud-Heverlee Leuven op de eerste speeldag met een dag uitgesteld. Van zaterdag 8 naar zondag 9 augustus. Aanleiding is het bezoek van de Italiaanse premier Meloni aan Charleroi voor de herdenking van de mijnramp in Marcinelle. Daarbij vielen 70 jaar geleden 262 doden, van wie ruim de helft Italianen. Door de extra veiligheidsmaatregelen zijn er niet genoeg agenten voor het voetbal. De stad Charleroi zegt dat het bezoek van Meloni nog niet zeker is. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen morgen de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens Haarlem is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en onderzoeken nog om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatoren van Tomorrowland reageren teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op Camping Dreamville. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
4: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we dat ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: Morgen vroeg is er nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.

0: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen morgen de andere halve finale. In de Waaslandhaven lekt mogelijk een gevaarlijke stof uit een container op een schip. Er hangt veel rook. Volgens Haarlem is het medisch interventieplan afgekondigd en zijn er mogelijk tot 20 gewonden gevallen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en onderzoeken nog om welke stof het gaat en of die gevaarlijk is voor buurtbewoners. De organisatoren van Tomorrowland reageren teleurgesteld op het vuurwerkverbod dit weekend door het brandgevaar door de droogte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein zelf als op camping Dreamville. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
4: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
3: Morgen vroeg is er nog een extra overleg om eventuele andere maatregelen te bespreken. Ook in heel Oost-Vlaanderen is vuurwerk trouwens verboden vanaf morgenmiddag. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles door agenten van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Dat melden verschillende media. Aanleiding zijn twee incidenten op korte tijd waarbij ICE-agenten twee mensen doodschoten. Gisteren een Colombiaanse pakjesbezorger van 26, vorige week een Mexicaan van 52. Volgens ICE schoten ze elke keer uit zelfverdediging, maar videobeelden en getuigenissen spreken dat tegen. We krijgen een vrij heldere nacht, minima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken in het oosten, maxima rond 30 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt dit weekend definitief geen vuurwerk op dancefestival Tomorrowland vanwege het acute gevaar voor natuurbranden. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben dat besluit genomen na een dwingend negatief advies van de brandweer door de aanhoudende hitte en droogte. Het verbod geldt voor het volledige festivalterrein en voor camping Dreamville. Ook in de hele provincie Oost-Vlaanderen is alle vuurwerk en sfeervuur zoals vuurkorven vanaf deze middag strikt verboden. Het gerecht staat voor een groot raadsel na de verwoestende brand in het Brusselse Oxygebouw, waarbij 6 arbeiders omkwamen. De slachtoffers werden allemaal teruggevonden in een lift die naar beneden was gestort, maar het is volstrekt onduidelijk wat de arbeiders in die lift deden toen het vuur uitbrak. Zowel de exacte omstandigheden van hun dood als de oorzaak van de brand worden momenteel onderzocht. De federale regering trekt een streep door het strenge besparingsplan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Maats voor Bpost. Maats wilde 30 postkantoren en 500 postpunten sluiten om 50 miljoen te bezuinigen, maar stuitte op een niet van de andere regeringspartijen. De minister moet nu op zoek naar een alternatieve manier om de begroting van de postbezorger rond te krijgen. In Frankrijk heeft een brandweerman bekend dat hij een van de verwoestende bosbranden in Fontainebleau heeft aangestoken. De man gebruikte benzine en een aansteker om het vuur te starten en is samen met 5 andere verdachten opgepakt door de Franse politie. In het bekende natuurgebied ten zuiden van Parijs is inmiddels al meer dan 2000 hectare bos en natuur volledig vernield. Rode duivel Yuri Tielemans heeft zijn absolute toptransfer naar Manchester United officieel beet. De 29-jarige middenvelder verlaat Aston Villa na 3 seizoenen en tekent op Old Trafford een contract voor 5 jaar. Met de overgang is een slordige 41 miljoen euro gemoeid. We starten met veel zon. Al schuiven later op de dag meer wolken over het oosten van het land met temperaturen tot 30 à 31 graden. Donderdag opnieuw 32 graden. Vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe bij een iets koeler